0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens één patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in het Franse Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meeste vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
4: This is the story of my baker.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens één patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in het Franse Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meesten vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens één patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in het Franse Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meeste vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Basisschool De Kleine Wereld in Capelle bij Gelabbeek blijft open. Het schoolbestuur VZW Sint Paulus had eind april aangekondigd de school te sluiten, onder meer door een dalend leerlingenaantal en de hoge renovatiekost van het gebouw. Een groep ouders ging op zoek naar een oplossing en heeft die gevonden. Ze richten een nieuw autonoom schoolbestuur op onder de naam OKG, dat staat voor Onderwijs Capelle Gelabbeek. Voor de renovatie van het gebouw kan het nieuwe schoolbestuur rekenen op de gemeente Gelabbeek, die zal helpen de nodige subsidiedossiers op te starten. Ze zoeken ook nog een 20-tal extra leerlingen. Op 24 juni organiseert het nieuwe schoolbestuur een eerste infoavond waar ouders en andere betrokkenen meer uitleg krijgen over de verdere plannen en de toekomst van de school. Hasselaren die recent zijn overgeschakeld van een GFT-container naar gele afvalzakken, krijgen deze zomer een extra mogelijkheid om hun keuken- en tuinafval kwijt te raken. Ze kunnen sinds een paar dagen hun gele GFT-zakken niet alleen laten ophalen aan huis, maar ook zelf binnenbrengen op de recyclageparken van Kuringen en Sint-Lambrechtsherk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een gelijk spel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku de gelijkmaker amper enkele seconden nadat hij was ingevallen, sportjournalist Janko Beekman.
5: De Rode Duivels waren de grote favoriet om deze poule te winnen. Egypte was op een manier wel de sterkste tegenstander, maar ook die zouden ze wel moeten aankunnen. Maar ze tekenden totaal niet present, zeker niet in de eerste helft. Echt, ja, zeer zwakke Duivels. De tweede helft was er wel iets beterschap, maar was het voor mij nog altijd te weinig. Gelukkig was er dan de invalbeurt van Romelu Lukaku.
4: En voor de volledigheid zijn dit de andere uitslagen van de match die afgelopen nacht gespeeld zijn. In dezelfde groep van onze Rode Duivel speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. En ook een gelijkspel bij Uruguay-Saudi-Arabië. Die match eindigde op 1-1. Nog in de VS in Californië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig gecrashed. Alle 8 inzittenden kwamen om het leven. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. De bommenwerper crashte vlak na het opstijgen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Een onderzoek loopt. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien nog warmer tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. De match kwam traag op gang voor onze Duivels, hoort speler Brandon Mechelen.
4: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Je weet nooit wat er gebeurde die eerste wedstrijd. Een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Ik weet het niet. Het is jammer dat we niet de 3 punten hebben gepakt. Want ik denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
3: Een gemiste kans, dat vinden ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS zijn afgezakt.
5: Een beetje jammer dat het gelijk was, maar ik vond dat de Belgen beter waren. Dus ja, je blijft een beetje op je honger zitten natuurlijk. Hè.
6: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
7: Ik vond het leuk dat ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
8: Wij verwachten meer van de Rode Duivels. Wij verwachten altijd meer. 1-1, we kunnen mee leven en we gaan door.
3: Nu zondag staat hun tweede groepsmatch op het programma tegen Iran. Iran speelde trouwens 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Aan het stadion in Los Angeles kwamen enkele honderden betogers samen. Het waren tegenstanders van het Iraanse regime die de aandacht vroegen voor de oorlog in het Midden-Oosten. Ze hielden foto's in de lucht van mensen die in die oorlog gedood zijn en scholden het Iraanse team uit. En ook een gelijkspel bij Uruguay, Saudi-Arabië, die match eindigde op 1-1. En Tunesië heeft zijn bondscoach ontslagen na de zware nederlaag tegen Zweden. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens de bosklasse. Bij 1 persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. Het lijkt erop dat het principeakkoord tussen de VS en Iran stand houdt. Gisteravond zijn de eerste Iraanse schepen de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gepasseerd. Sinds de start van de oorlog blokkeerde de VS daar Iraanse havens. Vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zal Iran ook de straat van Hormuz opnieuw openen. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
0: Een nieuwe

met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

0: zenuwen slapen, met uw armen slaan en uw vrouw treffen. Dat is allemaal mogelijk, hè, in 2026. Dat mag, hè. The Radio's Dreaming Wild. Als je maar de juiste schoenen aan hebt.
1: It's one for the money.

Sway Choose van Elvis. Het is 16 juni vandaag, volle examentijd. Ik herinner mij dat nog, hè. Mooie warme dagen. Dan moest je blokken en in onze tuin zaten altijd van die duiven, hè. Zo roekoe, roekoe, roekoe. En ik hoorde daarin rediken, rediken, rediken. Oh, en dat werkte op mijn zenuwen, hè. Nog erger dan ik op die van u.

Well, do you love me and the Contours? Eigenlijk een vraag die normaliter alleen door de vrouwen wordt gesteld, maar af en toe zijn er mannen met een afwijking en die vragen dat dan ook. Dus niet echt mannelijk gedrag, hoor. Wij mannen, wij houden ons met andere dingen bezig en met de essentie van de zaken. Met de oogst binnenhalen en zo, hè. Ja, kijk hier, dat is mooier, hè. The Christians, the harvest for the world.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

0: Dat was zijn lang leven, hè. Staan trekbiljaren, hè. De pinball wizard van de New Seekers. I love the smell of Rudy
1: in the morning. The Big Rudy Van Vlaanderen.
0: We noemen dat het Festival der Vloemingen, de radio- en karaoke-show. Alles oké, dan zingen we mee met de Pasadena's. Riding on a Train.

De mode. Zijn er mensen die dat volgen? Waarschijnlijk wel, hè. De vrouwen, mijn fans volgen dat toch, de vrouwen. Oversized is het op dit moment, hè. Ik zag dat in The Voice en ik zie dat ook op straat bij de jonge mensen. Met vesten en broeken aan die veel te groot zijn, hè. Mode komt altijd terug, hè. Baggy trousers, brede broekspijpen, 1981 madness. En het is weer van dat, maar het trekt op niks, hè. Het is alsof dat je het kostuum van uw meter of uw peter gepikt hebt, hè. Het is toch waar zeker, wat is me dat nu? Clouseau en de brandweer. Hey.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Indien ik de juiste woorden had, dan zou ik ze uitspreken. Maar let wel, goed gearticuleerd, opdat u het helemaal zou begrijpen. Het zusje van Patricia Pai, dat is je al menige keer verteld. Yvonne Keeley, jawel, samen met Scott Fitzgerald. In een nummer van Camille Saint-Saëns. Dat wist je toch ook al, hè? Voilà, goed. Zitten in de examentijd, hè? We frissen het toch nog even op, hè? If I Had Words en Nick Kamen nu op Demerstad. Loving You is Sweeter Than Ever.

Loving You is Sweeter Than Ever en Nick Kamen. En er zijn ook Chaz en Dave op Radio Demonstad. En die zijn tot de conclusie gekomen dat u onbevredigbaar bent. Ja, dan begin ik er ook niet aan, hè. Ain't no pleasing you.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Onze duivel speelde gelijk op het WK voetbal. Bleef 1-1 in hun openingsmatch tegen Egypte. Egypte scoorde in de 20e minuut. Romelu Lukaku viel in na de 66e minuut en zorgde na een paar seconden al voor de gelijkmaker. Maar speler Brandon Mechelen geeft toe dat de match traag op gang kwam.
4: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Het is jammer dat we niet de 3 punten gepakt hebben. Ik denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
3: Ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS waren afgezakt, hoopten op meer dan een gelijkspel.
5: Ik vond dat de Belgen beter waren, dus ja, je blijft een beetje op hun honger zitten natuurlijk. Hè.
6: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
7: Ik vond het leuk als ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
8: Blijven wachten mee van de Rode Duivels en we gaan door.
3: Zondag spelen de Duivels in LA hun tweede groepsmatch tegen Iran. Nog op dat WK heeft Tunesië zijn bondscoach aan de deur gezet na de zware nederlaag tegen Zweden gisteren. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld 3000 euro. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. Dag 2 van de G7-top in Evian in Frankrijk. Met vandaag de Oekraïnse president die er komt praten over de oorlog met Rusland. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
9: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
3: In Indonesië heeft een zware aardbeving plaatsgevonden op het eiland Sulawesi. Die had een kracht van 6,7. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog geen duidelijkheid. Er is ook geen tsunami-alarm afgegaan. Aardbevingen komen geregeld voor in Indonesië. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.

Carried away by a moonlight shadow. In vervoering gebracht door het maanlicht. Speciaal, hè? Ik hoop dat ik dat ook bij u kan bewerkstelligen. Tussen nu en 9 uur. Van u in vervoering te brengen, maar dat gaat geen gemakkelijke zijn.

is erg, het is echt erg. Mensen beginnen meteen berichten te sturen van... Hij is weer bezig, hè, nog tot een uur of negen. Er zijn er zelfs bij van die oude rakkers... die zitten nog zo met morsen bezig, zo SOS, hè... om de geburen te verwittigen van pas op, want hij is daar, hè. Ja, maar jongens, als we zo gaan beginnen... het is ABBA op Demerstad...

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

Kindvriendelijk liedje van George McRae, Rock Your Baby. Dat is wat anders, hè, dan te moeten zingen Leg uw kindje maar in de vondelingenschuif. Dat bekt niet, hè. Dat, niemand doet dat, hè. Willy Sommers. Nee, die ook niet. Die zingt dit hier. Van 's morgens tot

0: morgens tot 's avonds.
1: Van 's morgens tot 's avonds op Radio Demerstad. Die mensen bestaan en sommige van hen ontpoppen zich tot ramptoeristen. Die zijn al lang een keer gaan kijken waar die Marcel woont. Hè. Van Marcel, onze plafond. Ja, de mensen willen weten wie dat die man is en waar die woont. Hè. Die mensen willen dat zien. Time after time op Radio Demerstad, Cindy Lauper.

Rustig, rustig, rustig. Temper een beetje of we houden het nooit uit. Tot 9 uur nog, een nieuwe ochtend op Radio Demerstad. En we doen het tussen 7 en 9 van maandag tot vrijdag. Dit festival der Vloemingen waar gezongen wordt met Jason Donovan. Dat wilde wel doen, want dat is een knap gastje, hè. Het is Another Night.

0: Laat mij met u meegaan. Ne partez pas sans moi en Céline Dion. Songfestival materiaal, zeg maar. Hè? En dit is Take That met Everything Changes.
1: Girl, come over here.

0: Uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.

Ik versta dat niet, hè. Die zouden toch ieder jaar op Suikerrock moeten staan in Tiene de Rubets. Met zo'n liedjes, jongens. Sugar Baby Love. En de Archies moeten ook komen, hè.

Thijs toen hij een keer voor problemen stond met een zekere Mirella. Hij had wel de handleiding, zo'n aantal papiertjes zo, zoals van de IKEA. Maar hij raakte er niet meer wijs uit. Hè. Mirella is het einde, zegt hij, maar waar is het begin? Ik weet het ook niet. Hè. Go West, we close our eyes and we close our mouth. Maar morgenochtend om 7 uur, dan gaat hij genadeloos weer open. Mijt u voor dat soort van dingen. Nog een fijne dag en blijf op Radio Demerstad.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We volgen al maar minder nieuws. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet meer geïnteresseerd, vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB. Professor Media Aik Picone verklaart.
4: We kunnen naar een aantal zaken kijken. We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws nu sterk wordt uitgedaagd door vele andere platformen. En dat kan gaan van film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. Een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
3: Niet alleen de interesse neemt af, ook het vertrouwen. Amper de helft vertrouwt het nieuws nog. Minder mensen nemen ouderschapsverlof. Voor het eerst in 20 jaar daalt het aantal aanvragen van 106.000 naar 105.000. Het is nog niet duidelijk hoe dat komt, mogelijk doordat er al jaren minder kinderen geboren worden. Opvallende tendens is dat vrouwen minder ouderschapsverlof nemen en mannen het meer. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld 3000 euro. En dag 2 van de G7-top in Evian, met vandaag de Oekraïense president die komt praten over de oorlog met Rusland. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
5: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
3: Alles is nog mogelijk voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Egypte in hun eerste match. Maar ze kunnen nog altijd groepswinnaar worden. En dat kunnen ze maar beter proberen, zegt sportjournalist Maarten Brex.
6: Het vervelende is dat we vanaf nu altijd naar Egypte moeten kijken en beter moeten doen om groepswinnaar te worden. Als we geen groepswinnaar worden, dan hebben we echt een probleem. Dan moeten we veel reizen. Komen we sneller tegen toplanden uit. Argentinië in de achtste finale zou daar al wachten. Dus toch maar proberen groepswinnaar te worden en mikken op die kwartfinale tegen Spanje. Echt belangrijk.
3: Zondagavond om 9 uur spelen de Duivels in de VS tegen Iran. Bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen toe er nog een graadje bij, meer zon ook. De dagen nadien wordt het tropisch warm tot 30 graden, maar wel kans op onweersbuien dan.

na het Festival van Vlaanderen. Het blijft aangename muziek op de radio. Ja, het blijft Radio Demerstad. Alleen zitten we nu op de werkvloer tot 11 uur. Wat enkele weken geleden nog niet zo uitgesproken was. Hè? En Rudy? Ja, dat is nu wel duidelijk. Hè? We zitten in de WK-flow. Op het werk is er een pronostiek gemaakt. De grote schermen staan opgesteld in de grote steden. Maar vergeet de classics niet. Hè? Want dat zorgt toch voor afwisseling op een stressiedag als vandaag dinsdag 16 juni. Een hele goede morgen.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Supermercado, het Zuider Stadsfestival met Braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Abstract. Nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Clarence Clemons was een hele tijd lid als saxofonist van de E Street Band, de begeleidingsband van Bruce Springsteen en Jackson Browne. Ja, die moet je eigenlijk niet meer voorstellen. Samen hadden ze een hitje in 1986, You're a Friend of Mine. Vorige woensdag opende Jisk een nieuwe winkel in Sint-Truiden. Dat hoorden we gisteren vertellen in het verhaal op de werkvloer op de voormalige locatie van Leenbakker. Na 77 jaar verandert Friesland Campina binnenkort de naam CCML naar Chocomel. De verpakking die krijgt een nieuwe look, maar de smaak gaat wel hetzelfde blijven. En dan straks in onze koffiecorner het verhaal van de schooltoeslag. Vorig jaar verloren bijna 9000 ouders de schooltoeslag omdat hun kind meer dan 30 halve dagen ongewettigd afwezig was in de klas. Het aantal terugvorderingen blijft stijgen, vooral in het secundair onderwijs. En hoe komt dat dan? En wat kunnen we ertegen doen? Hoe kunnen we onze kinderen daarvoor behoeden dat we onze schooltoeslag toch kunnen behouden? Wel, straks om 10:15 gaan we daarover doorpraten in onze koffiecorner. En ondertussen de classics op de werkvloer van Wiltura, van de Police, Anita Meijer. En dit is Cock Robin en Just Around the Corner.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Radio Demerstad, dinsdag voormiddag. Hey, welkom op de werkvloer tot 11 uur. We zijn dinsdag 16 juni. Vandaag is het Bloomsday. Dat is de dag waarop schrijver James Joyce en zijn beroemde roman Ulysses centraal staan. Ja, nee, niet bekend? Allee, vooruit. We bladeren door naar pagina 5, het eerste verhaal.
1: De werkvloer.
0: Vorige week dinsdag opende het Zeppers Krijmeke. Chloe laat haar droom uitkomen. Ze is nog maar 19 jaar en ze opende vorige week dinsdag haar eigen ijssalon in de Stippelstraat in Zepperen bij Sint-Truiden. Ze serveert daar huisgemaakt ijs, desserts en warme maaltijden. Ze heeft een zaal, een terras en daar wil ze de ontmoetingsplek van Zepperen van maken voor de bewoners en de bezoekers. Haar ervaring en haar opleiding in de horeca vormen nu wel een stevige basis om haar droom verder te laten ontplooien. Want die is werkelijkheid geworden, die droom, op 9 juni.
1: De werkvloer.
0: Distillerie De Limburg, dat is een bedrijfje van Jan en Jim uit Nieuwerkerken. Zij produceren daar ambachtelijke likeuren en distillaten van haspengouws fruit. Ze gebruiken daarvoor uitsluitend lokale, handgeplukte vruchten en traditionele productiemethoden, zonder kunstmatige toevoegingen. Het assortiment bestaat onder meer uit gin, whisky, limoncello en koffielikeur. Hun missie is de Limburgse streek en de rijke tradities die daar zijn om die te delen via de authentieke en de streekgebonden producten. En vandaar dus de distillaten uit het haspengouw.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11. Linda.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Waalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix.

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

muziek uit Nederland uit het begin van de 80's. Anita Meijer met haar tophits uit die zomer. Ja, hoe zou het zijn met Anita? Want dat is verdomd lang geleden, hè? Zondag namiddag om 14:00, dan organiseert Passaar een wandeling door het centrum van Diest. In het mooie Diest en met het mooie weer van aanstaande zondag wandel je door het Citadelbos en het Warandepark. Het zal ongeveer een 22 graden worden, dus heel aangenaam. Zondag namiddag om 15:00, dan wordt in de kerk van Kiewit bij Hasselt een zomerconcert uitgevoerd, met als titel Gluren bij de Buren. Tickets voor dat zomerconcert die zijn online te verkrijgen via Musical Hasselt, de Facebookpagina. Ja, Anita Meijer in 1981, het was niet alleen een mooie zomer, maar er klonk ook mooie muziek op de radio, zoals Why, Tell Me Why en Every Little Thing She Does Is Magic.

De mens wordt er vrolijk van op de werkvloer. Oh, what a night. The Four Seasons bij Radio Demerstad. Ja, ik hoop dat dat enthousiasme nog even blijft hangen. Vanavond om 5:30, dan worden de 11 World Teams van de Belgian Balwaze Tour voorgesteld op het plein voor de Basiliek van Scherpenheuvel. Morgen is de openingsrit. 197 kilometer in en rond Scherpenheuvel-Zichem. Chris, is er nog meer nieuws in Limburg en Vlaams-Brabant? Vertel het ons, zometeen om 10:00.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Sint-Catharina-kerk in het Begijnhof van Diest is opnieuw tijdelijk dicht. De stad nam die beslissing nadat vorige week opnieuw schade aan het pleisterwerk werd vastgesteld. Het is al de tweede onverwachte sluiting dit jaar. Tijdens de sluiting onderzoekt de stad alternatieven voor alle geplande activiteiten. Als onderdeel van de Diest Museumdagen is de Sint-Catharina-kerk, die door UNESCO erkend werd als werelderfgoed, gratis toegankelijk voor bezoekers. Ter compensatie breidt de stad de openingsuren van het nabijgelegen Begijnhuisje en het museum van de Grauwzusters tijdelijk uit. We blikken al even vooruit naar de Diestse zomerkermis. Die vindt plaats van 10 tot 20 juli. Je bent uiteraard ook nu weer welkom. De kermis in Diest opent op vrijdag 10 juli om 16 uur en duurt tot maandagavond 20 juli. De kermis vindt opnieuw plaats in het centrum van Diest, op en rond de Grote Markt en de Kaai. Normaal is de kermis elke dag open van 14 tot minstens 21 uur.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: We volgen al maar minder nieuws. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet meer geïnteresseerd. Vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB. Professor Media Aik Picone verklaart.
5: We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws wordt uitgedaagd door vele andere platformen, film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. Een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
4: Niet alleen de interesse neemt af, ook het vertrouwen. Amper de helft vertrouwt het nieuws nog. De helft van alle kinderen wereldwijd komt in aanraking met 3 klimaatrisico's tegelijkertijd. Het gaat dan onder meer over overstromingen, droogte, hittegolven en bosbranden. En dat heeft een grote impact op hun gezondheid en onderwijs. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. In ons land zijn luchtvervuiling en hittegolven de grote boosdoeners. Het Verenigd Koninkrijk gaat verrijkt uranium leveren aan Oekraïne. Dat kondigt de Britse premier Keir Starmer aan. Met dat verrijkt uranium kan Oekraïne zijn kerncentrales weer op volle kracht laten draaien en zo de energiebevoorrading op peil houden. Want door de oorlog zijn veel centrales verwoest of beschadigd. Op de G7-top zal Starmer ook extra sancties tegen Rusland aankondigen. Het is bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, krijgen we ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.

0: wel een topalbum, The Stranger. Dat kwam uit in september 1977. Maar volgens mij heeft hij dat succes ook evenaard in 1982... toen hij An Innocent Man uitbracht, waarop dit liedje staat, Uptown Girl. Het was een hit in het voorjaar van 1983. Billy Joel na het nieuws van 10. Classics
1: at work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Vandaag viert de hele wereld dus Bloomsday. Dat is de dag waarop schrijver James Joyce en zijn bekende roman Elises centraal staan. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen beginnen vandaag tentoonstellingen en lezingen over die man, James Joyce. Leerlingen die gaan meer spijbelen dan de voorbije jaren. Ouders verliezen daardoor hun schooltoelagen. Daar gaan we zo meteen over praten, over enkele minuten. We zijn onderweg naar de

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160. De

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

0: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Caravan of motorhome... En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Het is muziek uit het einde van de 70s. 1979, om heel juist te zijn. Ja, just is just, hè. Uit datzelfde jaar halen we nog een klassiek van Michael Jackson boven. We hebben 10cc, I'm Not In Love en Sheena Easton uit het begin van de jaren 80. A Little Tenderness. Dit is de koffiepauze op dinsdag voormiddag.
1: Classics at work.
0: Onze jongens en meisjes, onze kinderen, die zijn ondertussen aan de examenperiode begonnen. Het zijn halve dagen. Ik hoop dat alles een beetje vlot en succesvol mag verlopen. Hè. Heel veel mama's en papa's die ook vrij vragen in de namiddag om de kinderen te steunen om in deze periode. Ja, veel succes, hè. De laatste, want over 2 weken begint de grote vakantie. Vorig jaar verloren bijna 9000 ouders hun schooltoeslag omdat hun kind meer dan 30 halve dagen ongewettigd afwezig was in de klas. Het aantal terugvorderingen blijft maar stijgen en dat is duidelijk zichtbaar, vooral in het secundair onderwijs. En hoe komt dat dan? Waarom zouden de kinderen gaan spijbelen? Wel, de oorzaak en het antwoord is een beetje complex. Het varieert van simpelweg liever op café zitten dan moeilijke thuissituaties. De scholen die worden daar door het ministerie van Onderwijs nu op de vingers voor getikt en die zullen een tandje moeten gaan bijsteken om sneller in te grijpen in zulke situaties, om beter te gaan communiceren met de ouders. En als de kinderen veelvuldig afwezig zijn, dan moet er contact opgenomen worden met de ouders en moet er in dialoog gegaan worden om de situaties te verbeteren. En dan zou er volgens het ministerie wel een wenteling in de maak zijn. Laten we hopen, hè? Sheena Easton, A Little Tenderness is dit.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Georgie Girl. Een opname uit 1966. Vrolijke muziek op de werkvloer op dinsdag. De Seekers waren dat. En Enrique Iglesias hoor je straks. En 10cc zometeen. I'm Not In Love, de grote hit uit de zomer van 1975. En ook de Stray Cats komen eraan. Dat is Rock and Roll op dinsdag voormiddag. Classics at work, tips, weeks, artiesten zoals K3 en Milk Inc, Niels de Stadsbader en Belle Perez, die gaan deze zomer een mini-concert geven aan de kust. Op dinsdag 14 juli, dan zorgt Belle Perez na de opnames van 6 uur voor de zuiderse sfeer aan zee, terwijl Niels de Stadsbader de opnames van 9 uur mag afsluiten. En woensdag 15 juli, de dag nadien, dan worden de opnames van 6 uur afgesloten door K3 om jong en oud te laten meezingen, zoals in de AFAS-dome. En Milk Inc sluit dan de opname van 9 uur feestelijk af met stevige dance music. De opnames van 10 om te zien, die blijven uiteraard allemaal volledig gratis en die gaan door op het Epernetplein, vlak voor het Casino Silt in Middelkerken op 14 en 15 juli. Fijne dinsdagmorgen, dit is 10cc. I'm not in love.

0: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Een nieuwe of tweedehands wagen?
4: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

daar begon het allemaal mee. In 1981 was dat de eerste hit voor de Stray Cats in Vlaanderen. Ja, en wat een vertoning hadden ze, hè? Deze Rock This Town. Deze week niet alleen in de ban van het voetbal, maar ook van de koers. Vanavond om 5:30, dan worden de renners voorgesteld. De coureurs die vanaf morgen aan de start komen van de Belgian Balwaze Tour. En die voorstelling die gaat vanavond om 5:30 door in de schaduw van de Basiliek van Scherpenheuvel. Maar, er is meer. Morgen voormiddag om 9:15, dan neemt een gids u mee vanaf het infopunt toerisme in Scherpenheuvel. Om het kwartier vertrekt er een groep naar het wielerdorp van die Balwaze Belgium Tour. En dan kom je dus meer te weten over de renners, over wat er allemaal gebeurt op zo'n tour. Organisatie, wat er allemaal komt bij kijken om zo'n koers in goede banen te leiden. En morgen namiddag om 1:00, dan is het zover. Dan vertrekt de eerste rit aan de Basiliek. En de aankomst is ongeveer rond 5:15 in Scherpenheuvel in de Diesterstraat. Dus hou daar alleszins deze week rekening mee dat er hier en daar wat verkeersoponthoud kan zijn of een omleiding. Dat heeft te maken met de Belgian Balwaze Tour deze week in onze provincie. Dit is Enrique Iglesias, Radio Demerstad. Fijne dinsdagvoormiddag.

met de Beatles gaan we stilaan op weg naar 11 uur. Zometeen het aperitief met Kurt en de lunchradio met Patrick tussen 12 en 2. Vorig jaar verloren dus bijna 9000 ouders hun schooltoeslag omdat hun kind meer dan 30 halve dagen ongewettigd afwezig was in de klas en het aantal terugvorderingen blijft maar stijgen. Vanavond om 5:30 dan worden dus de 11 World Teams van de Belgian Balbazen Tour voorgesteld. Morgen de openingsrit van 197 kilometer. En vorige week woensdag opende Jisk een nieuwe winkel in Sint-Truiden op de voormalige locatie van Leenbakker. Hier hoor je nog eens wat. Morgen weer op de werkvloer tussen 9 en 11. Nieuwe verhalen en nieuwe

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het Kerkplein in Begijnendijk wordt een eenrichtingsstraat. Verkeer dat aan het gemeentehuis moet zijn, moet dan geen rechtsomkeer meer maken, maar kan verder doorrijden naar de Nieuwstraat. Er komen ook extra parkeerplaatsen, zodat je dichter bij het gemeentehuis kan parkeren. En dat is opvallend, want die parkeerplaatsen komen op het huidige voetpad. Oppositiepartij Samen CD&V is er niet over te spreken. In elk geval zegt schepen van mobiliteit Herman de Koe dat er nog voldoende ruimte overblijft voor andere weggebruikers. Volgens hem gaat de visie trouwens niet verloren en blijft het verkeer op het Kerkplein beperkt. Ook wordt volgens hem het pleintje tegenover het gemeentehuis bijna nooit gebruikt. En dan naar Sint-Truiden. De stad wil de Grote Markt opnieuw vergroenen door op verschillende locaties bomen te planten. Het college van burgemeester en Schepenen gaf daarvoor groen licht inmiddels. Volgens de stad Sint-Truiden zullen de ingrepen geen gevolgen hebben voor de wekelijkse markt, de kermissen, terrassen, evenementen of het aantal parkeerplaatsen op het plein.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Dag 2 van de G7-top in Frankrijk. De vergadering met de 7 belangrijkste wereldeconomieën. Het eerste agendapunt vandaag is de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
5: De eerste sessie zal gehouden worden met de Oekraïnse president Zelensky, die samen zal zitten met de G7-leiders om te spreken over de oorlog met Rusland. Vermoedelijk zullen premier Starmer, president Macron, Trump proberen overtuigen om zich terug vol achter Oekraïne te scharen. Mogelijk zit Zelensky ook nog eens apart samen met president Trump, dat is nog niet zeker.
4: Het is al sinds december geleden dat die twee nog samen zaten. In de namiddag staat het Midden-Oosten op het programma. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij dronken en aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. De jury beslist daar morgen over. Benzinetanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro per liter. Dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. En dat komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijk gaat worden. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, krijgen we ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Handle Me With Care. Dat waren de Traveling Wilburys. Goedemorgen allemaal, ik ben Kurt Bates. Zij zijn de Supremes. Ze komen eraan in dit uur met I Hear A Symphony. We hebben Smokey en de Royal Showband Waterford.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbornstraat 30, Alke.
8: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer.

0: buiten de woning één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij De Kessel.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Elentriksters met verstand van zaken.

Zo'n zomersplaatje van Lou en de Hollywood Bananas. Lou de Prek, tegenwoordig wonend in Pattaya in Thailand. Je hoorde hem nog eens met Kingston, Kingston. En nu allemaal meezingen met die van Smokey, Living Next Door to Alice. Salico.

Zaterdag 20 juni om 14 uur. Dan vertrekt op de Grote Markt van Aarschot een gegidste wandeling met de focus op 100 jaar sociaal wonen in de Tuinwijk. En diezelfde zaterdag 20 juni om 10 uur in de ochtend houdt de Vereniging van Oudstrijders 1418 en 4045 een nationale herdenking ter hoogte van het monument in Oostende. Dat gaat gepaard met een optocht en een bloemenhulde.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

niet alleen in de jaren 60 actief, toen onder meer met Sunny, maar ook in de jaren 90 onder meer met deze Believe, dat was Cher. Brian Adams zat daarvoor nog met Please Forgive Me. Dit is Radio Demerstad. Goedemorgen allemaal, het programma Aperitief. Bent u aan het aperitieven? Geniet ervan en luister vooral mee naar de muziekjes die wij voor je hebben. Dit bijvoorbeeld van Sherry. Ik

Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Radio Dingemerstad DAB+. Op alle FM-frequenties kan u ons ontvangen. Allee, op alle, op tal van FM-frequenties kan u ons ontvangen. En je kan ons natuurlijk ook beluisteren via de World Wide Web of gewoon via de app die je kan downloaden. Radio Dingemerstad, als je houdt van de beste classics. Dit is er zo eentje, The Sweet en Fox on the Run.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij 3 jaar geleden aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten terwijl hij onder invloed was. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. Deze namiddag gaat de jury opnieuw in beraad om te beslissen welke straffen de 2 krijgen. Morgen weten we dan wat dat heeft opgeleverd. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro per liter. Dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. En dat komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijk gaat worden. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, de 7 belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat dan de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
4: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
3: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na de ondertekening van dat principeakkoord starten dan de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Een definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. En onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Want het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje, Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En als je graag een glaasje wijn drinkt bij je eten, moet je eens bij restaurant Vintage in Kontich gaan. Want dat heeft een internationale prijs gewonnen voor beste wijnkaart ter wereld. En dat is niet helemaal een verrassing, want de sommelier werd vorig jaar nog verkozen tot sommelier van het jaar. De meest bijzondere flessen op de kaart komen uit Californië, Zuid-Afrika en Japan. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we nog een graadje bij en meer zon. De dagen nadien wordt het tropisch warm tot 30 graden, maar is er ook wel kans op onweersbuien.

0: heerlijk zijn. Een nummer maken over iemand die je graag hebt, die je ook graag ziet. En daar dan nog een hit mee scoren. Het overkwam Steve Winwood met deze Valerie in 1987. Goedemiddag. En als u aan tafel gaat, smakelijk eten.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.

Tuin uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort.

0: met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
1: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

wie wil het niet zijn of wilde het niet zijn in zijn jonge jaren? Movie star. Ook de man die het nummer zong, Harpo, die droomde ervan. Vrijdag aanstaande, 19 tot en met zondag 21 juni... wordt tijdens Beringen Beach het centrum een heus strand. Vrijdag staan een beachparty, een avondmarkt en een kermis geprogrammeerd. Zaterdag om 14 uur openen de kindermarkt, een disco-show en een kidsrun. Om 16 uur gaat de cityrun van start over 5 of 10 kilometer. Zondag om 20.30 uur komen de Rode Duivels tegen Iran, ook daar op een groot scherm.

een schitterende carrière in 1968. The Status Quo and the Pictures of Matchstick Men. We zijn ondertussen toegekomen aan een rustmoment hier bij de middag op deze dinsdag. Zet u vooral wat achteruit. Geniet van het momentje rust na het middageten. En zet de radio wat luider, want dit is bijzonder mooi. José Feliciano. Hi.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Johnny. Een nummer dat ging over een gebroken man die Johnny heette. En die er maar niet over kon dat zijn liefde was gestopt. Aldi Barge die had liefde genoeg, want de man had maar liefst 12 kinderen. En de volgende mevrouw is helaas niet meer bij ons. Whitney Houston.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren en dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 200. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
5: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kärcher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
6: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

De eeuwige vrijgezel, zo wordt hij ook wel genoemd, deze Cliff Richard. Dat was Congratulations, een nummer dat we opdragen aan iedereen die vandaag wat te vieren heeft. Wat het ook mogen zijn, van harte gefeliciteerd. We sluiten zo dadelijk af met Steve Forbitt en Schoolgirl. Maar eerst nog even meegeven dat donderdag aanstaande 18 juni van 18 tot 21 uur 30 op de Citadel in Diest een oldtimer meeting doorgaat.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers bannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State. Die trok op haar beurt naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel gebruiken. Een onbekende heeft 21,5 miljoen euro geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hol in Lier. De termijn om te bieden is voorbij. De startprijs voor de gronden was 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. Wie wel, dat is dus een vraagteken. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, dat zijn de zeven belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
4: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
3: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na die ondertekening van dat principeakkoord starten de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Een definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op het toernooi van Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. De zussen wonnen samen al 6 keer het dubbelspel in Wimbledon. Maar Serena Williams is nog maar net aan haar tenniscomeback begonnen na 4 jaar pauze. Onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje-Kaapverde, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En het Belgische chocolademerk Neuhaus trekt naar India. Het opent daar zijn allereerste winkel op de luchthaven van Mumbai. Neuhaus richt zijn pijlen al maar meer op het buitenland. Vorig jaar opende Neuhaus zijn 16e winkel in de VS en ook in Jordanië ging een nieuwe winkel open. Wereldwijd zijn er 90 Neuhaus-winkels. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. Of terwijl dansen tot tranen in je ogen staan. Maar dan moet je al erg tekeer gaan. En dat zou ik over een middag niet doen. Want dan heb je meestal pas gegeten. En dan zouden daar wel eens rare ongelukken kunnen van komen. Goedemiddag overigens. Het tweede uur van de middag is begonnen.

0: een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow, 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je hand.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions.

0: country muziek is jouw ding wel, dan was dit een nummer voor u. Linda Ronstadt en It's So Easy to Fall in Love. En een mevrouw die ook vaak over liefde heeft gezongen in haar leven was deze Donna Summer.
1: You know, baby, I'm so happy to be here.

ik vind deze niet verkeerd hoor, deze Running Up That Hill. Maar het was de tweede hit van Kate Bush en de allergrootste was ook haar eerste. Wuthering Heights, die komt hier bij Demonstad ook wel wat vaker voorbij. Volgende zondag 21 juni om 15 uur wordt in de kerk van Kiewit bij Hasselt een zomerconcert uitgevoerd onder de titel Gluren bij de Buren. Tickets zijn online verkrijgbaar.

Straks bij Steve Winwood ook al eens over Valerie. Dit ging ook over een mevrouw die zo heet, maar het was dan een hele andere natuurlijk. Amy Winehouse en Mark Ronson uit 2007. Ja, inderdaad, ook alweer heel lang geleden. En dan een nummer over iets waar we allemaal al wel eens onze buik van vol hebben. Over politiek.

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND inhalen.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

Irene Cara uit Fame en dan Bonjoura met hun versie van The Letter. Wij schrijven geen brief naar u, maar we maken wel een afspraak morgenmiddag om 12 uur voor de midweekaflevering van de middag. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Scherpenheuvel-Zichem lanceert de stad een rondvraag bij al haar inwoners over een nieuw mobiliteitsplan. Het huidige plan is intussen 5 jaar oud. In die periode is het verkeer in de Basiliekstraat stevig veranderd. Daarom komt er een nieuw plan. Iedereen kan dus opmerkingen doorgeven. Dat kan vanaf nu tot en met 30 juni. Wie de bevraging op papier wil invullen, kan zonder afspraak een exemplaar afhalen in het gemeentehuis. Online kan het via een formulier dat je vindt op de website. En dan naar Te Sanderloo-Ham. Er loopt een openbaar onderzoek voor de fietstunnel onder de staatsbaan in Te Sanderloo-Ham. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft een omgevingsvergunning aangevraagd. De fietstunnel zou een ontbrekend deel in de route van de fietssnelweg F5 vervolledigen. De fietstunnel zou onder de staatsbaan doorlopen op zo'n 300 meter van de brug over het Albertkanaal en ervoor zorgen dat fietsers niet langer langs de Ovonde moeten passeren. Zij kunnen in de toekomst gebruik maken van de tunnel met een dubbel richting fietspad dat 4 meter breed is. In elk geval kan u dus het openbaar onderzoek inkijken. Surf een keer naar de website van Te Sanderloo-Ham.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers verbannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State. En die trok op haar beurt dan naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel nog gebruiken. Een onbekende heeft 21,5 miljoen euro geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hool in Lier. De termijn om te bieden is voorbij. De startprijs voor de gronden was 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. Wie wel, dat is dus een vraagteken. Tennis dan. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. Ze wonnen samen al 6 keer het dubbelspel op Wimbledon. Serena Williams is toch maar pas terug begonnen met spelen na een tennispauze van 4 jaar. En de Braziliaanse stervoetballer Neymar heeft gescoord. Niet op het WK, wel bij zijn vrouw, want die is opnieuw zwanger. Neymar wordt voor de 5e keer papa. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt in een video op YouTube. Het is hun 3e kind samen, het 3e meisje. Neymar is 34. Hij grapte al dat hij met zijn dochter de Spice Girls kan nadoen. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar wel kans op onweersbuien dan.

0: Als je de liefde omschrijft als I'm just a jack in the box, dan vrees ik dat dat niet voor altijd gaat blijven duren. Dat was Claudia Rogers uit 1971. En als je een radiostation bent en je kiest om alleen maar classic hits te draaien, dan heb je in elk geval meer kans dat het gaat blijven duren. En kijk, we zijn nog altijd in de lucht, Radio Demerstad. En op deze dinsdagmiddag is het nu weer siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: We kijken straks naar de feiten van de dag van deze 16e juni. We hebben ook het uitgebreide weerbericht en dat ziet er alleen maar goed uit. Net als de volgende plaat trouwens. Calling Elvis, hier zijn Dire Straits.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Duran Duran en A View to a Kill. En daarmee werd het ruim kwart over twee. Het is weer tijd voor de feiten van de dag.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: En we gaan meteen terug naar 16 juni 1903. Want toen richtte ene Henry Ford in Detroit de Ford Motor Company op. Hij wil door massaproductie de auto betaalbaar maken voor de gewone burger. En kijk, anno 2026, ik als gewone burger rijd nog altijd met een Fordje rond. Al die jaren trouwens. En op 16 juni 1976 dan verergeren de studentenrollen in Soweto in Zuid-Afrika. Leger en politie openen het vuur op de jongeren waarbij honderden mensen sterven. En aan boord van de Vostok 6 is de Russische Valentina Tereshkova de eerste vrouw en niet-militair in de ruimte. Dat gebeurde allemaal op 16 juni 1963.
2: Siesta! Jan de Groot!
0: En kijk, Dr. Hoek, ook al verliefd op een mooie dame. When you're in love with a beautiful woman.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
0: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Radio Demerstad. Demerstad. Altijd en overal.

The Radar Love, ja, wat een hit was dat. Begin de jaren 70 voor The Golden Earring, een band uit Nederland. En daarvoor een landgenoot van die Golden Earring. Dat was Benny Nijman met een nummer van hem uit 1981. Ik zal je heb. En daarmee is het ruim 2:30 gaan worden. Hoog tijd voor dit. Het weerbericht. Ja, het ziet er allemaal best goed uit hoor, wat het weer betreft. U ziet het zelf ook. En de opklaringen die worden alsmaar breder. Temperaturen zalig vandaag 25 graden. Vanaf morgen wordt het alleen maar beter, vooral ook warmer. Morgen 28 graden en donderdag en vrijdag nog warmer, met vrijdag temperaturen boven de 30 graden en dan kans op onweer. En nu muziek van de Stranglers. Hier zijn ze met Golden Brown.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

0: Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Een nieuwe of tweedehands wagen?
6: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
5: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

De tijd brengt altijd raad en een mens verandert dan ook wel eens van gedacht. Dus we nemen het met een korreltje zout. There will be no next time. Dat waren The Kids. Aanstaande donderdag draait in Aarschot de zebrafilm Tre Chiottole. Het gaat over een koppel die gaan uit elkaar na een onnozele ruzie. Maar wanneer blijkt dat haar gebrek aan eetlust andere oorzaken heeft dan liefdesverdriet, staat haar leven wel helemaal op zijn kop. Deze film vrijdagavond om 8 uur in de UGC Cinema's in Aarschot. En aanstaande zaterdag vertrekt de vierde rit van de Baloise Belgium Tour in de Pastoor Pietellaan in Begijnendijk. De aankomst is voorzien rond 5:30 op de oostelijke ring van de Demerstad Aarschot. Maar de koers vertrekt dus om 1:30 in Begijnendijk.

Robert Gordon overleden 4 jaar geleden, de dag na mijn verjaardag. Dat gebeurde op 18 oktober dat jaar. Je hoorde hem hier met Red Hot. En daarvoor Gary Moore met I Still Got The Blues For You. En wat heb ik nog voor jou? Meer classic hits en meer siesta. Dat komt er allemaal aan na 3 uur. Eerst een update van het nieuws. En deze plaat nog van Labi Siffre en So Strong. The high-

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Basisschool De Kleine Wereld in Capelle bij Gladbeek blijft open. Het schoolbestuur VZW Sint Paulus had eind april aangekondigd de school te sluiten, onder meer door een dalend leerlingenaantal en de hoge renovatiekost van het gebouw. Een groep ouders ging op zoek naar een oplossing en heeft die gevonden. Ze richten een nieuw autonoom schoolbestuur op onder de naam OKG, dat staat voor Onderwijs Capelle Gladbeek. Voor de renovatie van het gebouw kan het nieuwe schoolbestuur rekenen op de gemeente Gladbeek, die zal helpen de nodige subsidiedossiers op te starten. Ze zoeken ook nog een 20-tal extra leerlingen. Op 24 juni organiseert het nieuwe schoolbestuur een eerste infoavond waar ouders en andere betrokkenen meer uitleg krijgen over de verdere plannen en de toekomst van de school. Hasselaren die recent zijn overgeschakeld van een GFT-container naar gele afvalzakken, krijgen deze zomer een extra mogelijkheid om hun keuken- en tuinafval kwijt te raken. Ze kunnen sinds een paar dagen hun gele GFT-zakken niet alleen laten ophalen aan huis, maar ook zelf binnenbrengen op de recyclageparken van Kuringen en Sint-Lambrechtsherk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Rusland zou een akkoord moeten sluiten met Oekraïne. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in de marge van de G7-top in Frankrijk. Daar ging het deze ochtend over de oorlog in Oekraïne. Amerikaans president Trump en Oekraïns president Zelensky gaan er ook nog samen zitten voor de eerste keer sinds december. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt politiek journalist Jelle Frenke, die het daar volgt.
5: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
4: Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma. In Nieuwpoort is vanmorgen een fietser van 36 overleden bij een verkeersongeval. Hij werd door een auto aangereden en viel. Alle hulp kwam te laat. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. In Potsdam in Duitsland zijn vanochtend duizenden mensen geëvacueerd nadat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. De bom werd gevonden tijdens werken in het centrum van de stad. Het ding woog zo'n 250 kilogram. De ontmijningsdienst heeft de bom intussen ontmanteld, maar de inwoners kunnen nog niet naar huis. De ontmijningsdienst bekijkt of er nog gevaar is. Een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven 30 graden. Maar ook wel kans op stevige onweersbuien dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Daryl Hall en John Oates. En die hadden De Wereld Is Goed Bekeken Door Hun Eigen Bril in 1984. En ze kwamen tot dit besluit. Adult Education. Aan het begin van het tweede uur van Siesta.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot.
0: Fijn dat je erbij bent allemaal. We draaien nu muziek van Pratt & McLean. En Happy Days.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
1: Voor

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Nummer uit 1982 van Shalamar en A Night to Remember. Het nummer zou jaren later, eind der jaren 90, ergens nog gecoverd worden door een Engelse boysband, 911. Amma.

dan eens kijken wat er een paar dagen geleden gebeurd is. Wel, op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. Volgens de politie had hij de nog levende dieren onder zijn kleding verstopt. Waar hij precies naartoe wou met de schorpioenen is nog niet bekend, want dat zal hij binnenkort wel vertellen, want hij moet een deze dagen voor de rechter verschijnen. Handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. Criminele bendes vangen ze en proberen ze dan te verkopen op de zwarte markt.

George Michael met zijn Careless Whisper en daarvoor Jim Gilstrap met Swing Your Daddy. Ik begin een beetje droge keel te krijgen. Als dat bij u ook het geval is, dan is het de hoogste tijd voor koffie. We gaan koffiepauze houden en we draaien 3 plaatjes na elkaar. De Eagles, die mogen beginnen met One of These Nights. MUZIEK

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

Dat waren nog Tears for Fears als afsluiter voor onze koffiepauze vandaag. Je hoorde Shout en daarvoor Julien Clerc met Si Enchanté. En je hoorde ook de Eagles daar straks. Daarmee begonnen we met One of These Nights. Jan de Groot, Radio Demerstad. Aanstaande zondag vanaf 7 uur vertrekt er aan de Demervallei in Aarschot dwars door het Hageland gravel. Er zijn parcoursen van 65, 95 en 125 kilometer. En de familierit die gaat over 25 kilometer. En aanstaande vrijdag om 8 uur vindt in de bibliotheek van Kortenaken een comedyparade plaats met medewerking van Jeroen Maris, Jeroen Dijk en Ali Hamani. De inkom is er helemaal gratis. En een dag later, aanstaande zaterdag, dan brengt Urbanus zijn best-of-tournee in het Trixo Theater in Hasselt. Zaterdagavond is dat. Het begint daar allemaal om 8 uur. En nu Cool in the Gang. We gaan terug naar 1983. Zing maar mee. Heidi, hi, Heidi, ho.

0: Jacobsverwarming in Tiel Twinge. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Twinge. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffe. Alle info op schaffeclassic.be.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

Dromen worden waar, dat zullen ze waarschijnlijk gedacht hebben. De Tremeloes, een hit uit 1968. Suddenly You Love Me. En opeens was het dan ook bijna 4 uur. Dat verraste mij ook een beetje, maar deze siesta zit er dus weer op. Gunter Schepers is al aangekomen. Hij is er zometeen met De Spits. Blijft dus zeker bij Demerstad. En Julian Lennon komt er nog aan met Too Late for Goodbyes. Wat mij betreft nog net niet. Ik bedank u voor het luisteren en zeg graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Sint-Catharina-kerk in het Begijnhof van Diest is opnieuw tijdelijk dicht. De stad nam die beslissing nadat vorige week opnieuw schade aan het pleisterwerk werd vastgesteld. Het is al de tweede onverwachte sluiting dit jaar. Tijdens de sluiting onderzoekte de stad alternatieve voor alle geplande activiteiten. Als onderdeel van de Diest Museumdagen is de Sint-Catharina-kerk, die door UNESCO erkend werd als werelderfgoed, gratis toegankelijk voor bezoekers. Ter compensatie breidt de stad de openingsuren van het nabijgelegen Begijnhuisje en het museum van de Grauwzusters tijdelijk uit. We blikken al even vooruit naar de Diestse zomerkermis. Die vindt plaats van 10 tot 20 juli. Je bent uiteraard ook nu weer welkom. De kermis in Diest opent op vrijdag 10 juli om 16 uur en duurt tot maandagavond 20 juli. De kermis vindt opnieuw plaats in het centrum van Diest, op en rond de Grote Markt en de Kaai. Normaal is de kermis elke dag open van 14 tot minstens 21 uur.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op het wetenschapspark in Diepenbeek in Limburg zijn de hulpdiensten massaal aanwezig voor een gaslek. Het ontsnappende gas kan mogelijk dodelijk zijn als je het zou inademen. Daarom werd uit voorzorg een ruime veiligheidszone ingesteld. De toegangsweg is ook afgesloten. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en om welk gas het precies gaat. Dat wordt nu onderzocht. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump. Dat meldde Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilde ze ook het Witte Huis zelf bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En op de G7-top in Frankrijk heeft de Oekraïense president Zelensky even gepraat met Amerikaans president Trump en Amerikaans buitenlandminister Rubio. Wat er precies is besproken is niet duidelijk. Eerder vandaag hadden de G7-leiders het samen al over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En later vandaag zitten Trump en Zelensky nog apart samen, voor de eerste keer sinds december. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt politiek journalist Jelle Franke, die het daar volgt voor ons.
5: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
4: Trump zei al dat Rusland een akkoord zou moeten sluiten met Oekraïne. Het wordt een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.

0: Janet Jackson, inderdaad, de zus van Michael. Binnenkort komt er een film uit, een biografische film over het leven van Michael Jackson. En Janet, die heeft geweigerd om daarin mee te spelen. Echt waar, het is altijd een speciale geweest. Ze is onlangs 60 jaar geworden en je kon ze nog eens horen met What Have You Done For Me Lately? Ergens geplukt uit het midden van de jaren 80. Een goede middag ondertussen. Wees welkom iedereen.
1: De Spits op Demerstad met Gunter Schepers.
0: En laat die zomerhits maar komen.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Deze gasten hadden toen eigenlijk aan bras met Neil Young, want die had nummers uitgebracht die Neil Young, zoals Southern Man in Alabama. En daarin leverde hij kritiek over het racisme en het slavernijverleden in het zuiden van de Verenigde Staten. Die gasten van Lynyrd Skynyrd die kwamen uit het zuiden. Vandaar dat ze Sweet Home Alabama toen op plaat gezet hebben. Een soort van loflied. Protest tegen

0: In de zomer gaan heel wat mensen kijken in de Provence in Frankrijk naar de lavendelvelden. Maar het gaat niet zo goed met de lavendelboeren, want ze kunnen amper nog winst maken op die lavendel. En vandaar dat ze overschakelen op kippenhouderij. Dus lavendelboeren, dat worden eigenlijk kippenboeren. En we gaan dat blauwe kleurtje, dat paarse kleurtje moet ik eigenlijk zeggen, we gaan dat toch wel missen daar.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Classic hits, altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Met de toffe hit uit de jaren 80, The Right Thing. We gaan hier voor kippenvel zorgen. We hadden het daar straks al over kippen. Champagne komt eraan, how about us? En deze mooie van de Commodores.

schoon van Champagne Donderdag. Dat is goed nieuws. Dan is het feest in Herk de Stad. Want dan houdt de middenstandsraad een braderie. Een geanimeerde braderie, moeten we zeggen. Tussen 5 en 9. En bah, de toegang die is natuurlijk gratis daar in Herk de Stad.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow, 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Deco Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

0: Gilbert O'Sullivan in de spits hier bij Demostad. Er is ook minder goed nieuws, want de stem van Ernie van Sesamstraat, Wim T. Schippers, die is gisteren overleden. De stem van Ernie, 83 jaar oud is hij geworden. Ja, dit is toch wel een klassieker.
1: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Dat is toch wel cultuur met een grote C.

Spy in the House of Love was not was. Het is zo dadelijk 5 uur. Onze nieuwsredactie is klaar. Je mag je verwachten aan een verse update naar deze leuke plaat. Het is er een van Teach In.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Dat zegt burgemeester Rick Krikkels.
4: Loos alarm in Diepenbeek. Daar is een detector die heeft een signaal gegeven dat er giftige gassen zouden zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
3: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerssignaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag de campagne Port Aware gelanceerd. Dat is een initiatief van de Overheidsdienst Mobiliteit en het Nationaal Drugscommissariaat om het havenpersoneel weerbaarder te maken tegen drugscriminelen. Websites en video's moeten ervoor zorgen dat arbeiders verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
5: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven. Zij zijn bijzonder wendbaar, ze beschikken over heel veel geld. Dus moeten wij samen, publieke en private sector, werken om ervoor te zorgen dat we die criminelen te snel af kunnen.
3: Werknemers kunnen verdachte situaties melden via het platform Portwatch dat al langer bestaat. Onze federale politie heeft samen met de Franse politie een Albanese criminele bende opgerold. Het gebeurde tijdens een onderzoek naar internationale drugssmokkel. De criminelen vervoerden drugs van ons land naar Frankrijk. Ze gebruikten daarvoor een ondergrondse parkeergarage in Zaventem om auto's vol te laden met drugs. De politie deed 15 huiszoekingen. In ons land werden 5 mensen opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump. Dat meldde Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilde ze het Witte Huis zelf ook bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En goed nieuws voor wie zin heeft in een frisse duik deze zomer. Want 96% van de badplaatsen in Europa voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van het Europese Milieuagentschap. In meer dan 8 op de 10 badplaatsen is het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Ons land doet het daarin iets slechter, met net geen 7 op de 10 badplaatsen. Cyprus scoort het beste, daar is al het zwemwater van uitstekende kwaliteit. Blijft nog lang zonnig bij maxima tot 25 graden. Later vannacht meer wolken en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.

0: We hebben in het vorige uur doorgedraaid een hit van Janet Jackson. En toen hebben we het gehad over Michael. En dan mocht hij toch niet ontbreken. Dit was met Smooth Criminal.
1: Met Gunter door de spits.
0: Nog tot een uur of zes hier bij Radio Deverstad. Goedemiddag, welkom.

Supermercado. Het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Het is vandaag, zoals elk jaar op 16 juni, de Internationale Watervallendag. Dat bestaat dus echt, en ik heb mij eens ooit laten vertellen dat Shania Twain daar wel een zwak voor heeft.
1: Let's go, girls.

The Ballad of John en Yoko. Er waren wel afwezigen, het waren niet de Beatles, want George Harrison en Ringo Starr die mochten helemaal niet meespelen. Het waren eigenlijk alleen John Lennon en Paul McCartney. Wat een geweldig nummer. Fijn om nog eens een keer te mogen draaien.

soundtrack van de film Saturday Night Fever. Dat is bij ons een vaste waarde. We draaien regelmatig een nummer uit die film The Bee Gees daarnet met More Than A Woman. We gaan het hebben over een Engels groepje, Kissing the Pink. In de jaren 80 hadden die een hitje te pakken met One Step. Het straffe is, het is nooit een hit geweest in Groot-Brittannië. Wel in Italië en in de rest van Europa. Met recht, Joost Malcomen, hè? Kissing the Pink, we gaan dat fantastische nummer nog een keer draaien.

Het goede nieuws is dat de diesel vandaag opnieuw gezakt is. Ja, echt waar. Voor het eerst in maanden is de prijs teruggezakt. Onder de 2 euro en daar zijn we zeer gelukkig mee.

0: Zondag 28 juli is het weer zover. Schroffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schroffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juli in het centrum van Schroffen. Alle info op schroffenclassic.be.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Love Blond. Dit was de schone Kim Wilde. Dit weekend, vanaf vrijdag tot en met zondag, wordt tijdens Beringen Beach het centrum een heus strand. Er staat vrijdag dan ook een beachparty, een avondmarkt en een kermis geprogrammeerd. Zaterdag om 2 uur dan openen de kindermarkt, een discoshow en de Kids Run. Om 4 uur gaat de City Run daar van start over 5 of 10 kilometer. En dat met zo'n weer. Zondag om 8:30 komen de Rode Duivels tegen Iran. Daar op een groot scherm, ja, de Rode Duivels spelen zondag opnieuw. Voilà, dus je kan het allemaal meemaken in Beringen. En je weet, het is na te lezen op onze website. In de weekend- en weekkalender gewoon op radiodevers.be.

En dit was voor vandaag dinsdag de avondspits bij Demerstad. Willem de Groot neemt het over na de nieuwsupdate. En na deze oude hit van Genesis uit schone tijden. We spreken over het begin van de jaren 90. Want toen scoorde ze een hit met I Can't Dance. Maak er nog een hele fijne verderzetting van deze dinsdag van. En graag tot morgen hier op de radio. Hot.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bemiddelingsgesprekken bij bagageafhandelaar Avia Partner hebben niets opgeleverd. Dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd. Maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport. Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Dat zegt burgemeester Rick Krikkels.
4: Loos alarm in Diepenbeek. Daar is een detector die heeft een signaal gegeven dat er giftige gassen zouden zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
3: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerd signaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag een campagne gelanceerd om havenarbeiders te helpen om criminele recruteringspogingen te herkennen en ook te melden. Drugscriminelen spreken de werknemers vaak subtiel aan. Websites en video's moeten er nu voor zorgen dat ze verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
5: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. Mensen die in hun havenuniform buiten de werkuren nog zichtbaar zijn, worden aangesproken. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven.
3: Winkels moeten geen verplichte sluitingsdag meer hebben. Daarvoor heeft de bevoegde Kamercommissie nu het wetsontwerp goedgekeurd. En ook de regels rond de openingsuren worden daarin versoepeld. Winkels zouden elke dag tot 9:00 s'avonds open mogen blijven. Nu mag dat enkel op vrijdag. Er komt nu nog een tweede lezing voor de wet naar de Kamer gaat. En Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om de Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel een kans op stevige onweersbuien dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, misschien heeft u wel plannen voor vanavond. En de ploegenvoorstelling van de eerste rit van de Baloise Belgium Tour, die is net afgelopen aan de Basiliek van Scherpenheuvel. Maar er is vanavond nog veel te beleven. Optreden van de Romeo's vanaf 8 uur. En daarna Toe Fabiola. Dus dat allemaal nog in Scherpenheuvel. En morgen dan de eerste rit. En de Rode Duivels, ja, die hebben maar gelijk gespeeld. 1-1 tegen Egypte. Dat betekent dat het zal in de volgende twee wedstrijden moeten gebeuren tegen Iran en Nieuw-Zeeland. We zijn benieuwd. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zijn weer samen tot 8 uur. Op deze zonnige dinsdag.
1: Willem Wilders Show. Van 6 tot 8.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

0: tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Service van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnel Service van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

De toen 17-jarige Sharona Alperin. Zij was de inspiratie voor het nummer My Sharona van The Neck. Want de frontman Doug Feger die had een boontje voor haar. Ze was ook zijn liefje gedurende enkele jaren. My Sharona van The Neck werd een nummer 1 in Amerika in 1979. De ploegenvoorstelling van de Balwaze Belgium Tour is dus achter de rug. En morgen dan wordt de eerste rit gereden. En die vertrekt om 1 uur aan de Basiliek. Aankomst rond 16:45 op de Diestse straat in Scherpenheuvel. En dat kan dus voor de nodige verkeershinder zorgen. Als je morgen in Scherpenheuvel of omgeving moet zijn, houd daar dus wel rekening mee. Dat kan zorgen voor omleidingen en oponthoud en dergelijke. Meer. Maar hou je zeker aan de dingen die de seingevers aangeven. Dus niet zomaar dingen doen die niet mogen om geen ongelukken te veroorzaken. Dit gezegd zijnde gaan we naar de OJ's. En frontman Eddie Levert wordt vandaag 84. De OJ's met Backstabbers.

60 jaar oud, maar nog altijd een klassieker. Dat waren de Yardbirds met For Your Love. En daar zaten niet de minste bij. Bij de Yardbirds, die bestond uit Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page. Die later ook bij Led Zeppelin zou gaan spelen. De Yardbirds dus, met die dikke hit For Your Love. Je kan, als je niet houdt van voetbal, natuurlijk ook naar de bioscoop. Morgenavond in Cinema Paradiso in Diest draait om 8:00 The Good Sister. Over Rose, die een hechte band onderhoudt met haar oudere broer Sam. Maar wanneer die wordt beschuldigd van een ernstig zedenmisdrijf, wordt haar gevraagd om tegen hem te getuigen. The Good Sister, morgenavond in Cinema Paradiso. En tickets kan je online kopen ofwel via Den Amer. En dan nu naar muzikus Ian Matthews. Hij wordt vandaag 80 jaar en hij scoorde in 1970 een dikke hit met het door Joni Mitchell gecomponeerde Woodstock. Over dat festival dat een jaar eerder plaatsvond. Ian Matthews wordt 80. Hier is Woodstock.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

De meisjes stonden centraal in dit vrolijke nummer van de Sailor Girls, Girls, Girls, nummer 1 in 1975. En ze maakten nog een aantal andere fraaie singles. Sailor, over zichzelf waarschijnlijk, ook The Traffic Jam en later A Glass of Champagne. Dus er waren wel een aantal successen voor deze band. Een interessante lezing geeft Peter Adriaansens nu donderdag 18 juni om 19:30 in de Negger in Scherpenheuvel. Gaat over smartphones en mediagebruik bij jongeren. Alle info als je een mailtje stuurt naar gezondheidgelijkekansen@scherpenheuvel-zichem.be. Donderdagavond 19:30 in de Negger. En dan nu naar een Canadese artiest die 74 wordt vandaag. Dat is Gino Vannelli. Hij scoorde onder andere een dikke hit met The Wild Horses. En dit kwam daar nog net voor, denk ik, in 1986. Het romantische It Hurts to Be in Love. Hier bij Demerstad op dinsdagavond.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Een singer-songwriter die 3 keer de hitparade haalde met Against the Wind, met Dit Still the Same en ook met Main Street. Leuk om nog een keertje terug te horen. De nieuwsredactie is klaar, verneem ik net, met een nieuwe update. En die hoor je zo meteen om 7 uur. Maar eerst heb ik de glamrock band Mud nog voor jullie. Maar dit keer niet met die stevige glamrock sound, maar het verrassende, rustige Show Me Your Woman. Dit is Mud.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na het vertrek aan het Gouden Kruispunt in Tieltwingen en een tijdelijke tussenstop op het industrieterrein van Haasrode is de bekende wekelijkse rommelmarkt zijn nieuwe thuis gaan ontdekken op de Citadel van Diest. De eerste edities op de nieuwe locatie lokten wel wat volk, al zijn de meningen over de nieuwe standplaats wel verdeeld. Niet iedereen is enthousiast over de overstap naar de Citadel. Zo merken bezoekers op dat de markt in Tieltwingen zichtbaarder was voor passanten, terwijl de Citadel natuurlijk verscholen ligt. Ook de fysieke toegankelijkheid vormt een probleem. Oudere mensen die te voet of met de fiets komen, geraken die steile berg niet op, horen we. De leerlingen van de gemeentelijke basisschool op Dreef in Zelen bij Halen kunnen voortaan veiliger de weg op. Ze kregen onderricht over de dode hoek van vrachtwagens en andere voertuigen. De vorming was begonnen met een instructiefilm en dan mochten de kinderen het in de praktijk oefenen. Aaron Geurts heeft een belangrijk element geleerd. Je moet altijd oogcontact proberen te maken met de chauffeur, dan weet je dat hij je heeft gezien. Burgemeester van Roelen hecht veel belang aan deze vorming. Want laten we eerlijk zijn, een dode hoekongeval voorkomen is nog altijd het beste.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze zelfs verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker, zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
5: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En ook andere vormen van huidkanker komen steeds vaker voor. UV-straling is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van huidkanker. En zonnebanken zorgen natuurlijk voor een grote blootstelling aan UV, dus een verhoogd risico op huidkanker.
4: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom, dat is de meest agressieve vorm van huidkanker, gelinkt aan zonnebanken. Het overleg tussen directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport heeft niets opgeleverd. Dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd. Maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport en liepen een 60-tal vluchten vertraging op. De Europese Unie verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, de AI-chatbot van X. Die maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord bereikten. Nu is die dus goedgekeurd. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een Britse jacht. Dat meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak nu. Het Russische schip zou al een tijdje heen en weer langs de Britse kust varen en schepen van de Russische schaduwvloot door het kanaal escorteren. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog Pete Hegseth en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.

0: En een liedje dat Cliff Richard eerst niet wilde opnemen vanwege het onderwerp in die tijd. Maar op aandringen van zijn manager heeft hij het toch gedaan. En met succes, hè. Goodbye Sam, hello Samantha. Cliff Richard opende deel 2 van de show van deze dinsdag 16 juni. Welkom bij Demerstad.
1: Willem Wilbel Show. Van 6 tot 8.

0: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Oh, laat de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be. Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een dankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenvormstraat 30, Alke.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
7: Ja, ik zie alles hoor.
8: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
7: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
8: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Mr. K, are you ready to go? Dat was Billy Ocean uit 1980, jawel. Over een goede week is het Zenem Zomert. Je hoort het spotje geregeld voorbij komen met diverse optredens. Maar je krijgt al een voorsmaakje. Aanstaande vrijdag, de 19e, dan vindt aan Sportcentrum De Kambergen alvast de Zenem Zomert Run plaats. Om 6:00 start de Caramella Run voor de allerkleinste. Een kwartiertje later is het de beurt aan de Kids Run over 400 of 800 meter. En om 19:00 gaat de eigenlijke run van start over 2, 4, 6, 8 of 10 kilometer. Afhankelijk van wat je aan kan. En het wordt bijzonder warm vrijdag. En er is ook kans op onweer vrijdagavond. Dus misschien moeten de organisatoren daar ook wel eens rekening mee houden. Voldoende drinken is alvast de boodschap. En toch maar niet te hoog tempo erop nahouden. Want voor je het weet loopt dat fout af. En dit is een nummer van de Osmonds in de versie van Boyzone. Love Me

The Love Boat. Het was een bekende serie op de televisie. En daar werden nogal wat relaties gesmeed, zoals dat heet. Onze crooner Jacques Raymond maakte een nieuwe versie op dat nummer. De man is intussen al 87. Je moet het maar doen. Het wordt tropisch weer en dit weekend is er dan ook misschien toepasselijk Beringen Beach. En dat wordt georganiseerd van vrijdag tot en met zondag. Het centrum wordt dan omgetoverd tot een heus strand. Vrijdag is er een beachparty, een avondmarkt en een kermis. Zaterdag om 2 uur opent de kindermarkt, de discoshow en de kids run. En om 4 uur gaat de city run van start over 5 of 10 kilometer. En zondagavond kan je de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran ook op grootscherm bekijken daar in Beringen om 9 uur. Eerst werd opgenomen door de Temptations en in 1970 een hit werd voor de Rare Earth. En de drummer en zanger van de band, Peter Rivera, wordt vandaag 81 jaar.

De zomer van 1989. Toen was dit een hit voor Soul to Soul met de zangeres Karen Wheeler. Back to life, back to reality. Hou je van een stevige fietstocht, maar dan echt een stevige, dan kan je zondagochtend vanaf 7 uur vertrekken aan de Demervallei in Aarschot voor dwars door het Hageland Gravel. Er is een parcours van 65, 95 en 125 kilometer en de familierit gaat over 25 kilometer. Alle info op dwarsdoorhethagelandgravel.be. En dan even deze dienstmededeling. Voor onderhoudswerken kan het zijn dat er straks een paar onderbrekingen zijn op de FM-frequentie van Radio Demerstad op 105.1. Dus voor degenen die daarop luisteren, dat zou dus straks een paar onderbrekingen kunnen geven. Het is maar dat je het weet. En dit is Toto! Fashion.

0: tijdelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Een stevig discotheeknummer, maar nadien hebben we niks meer gehoord van Foxy. Dat was Get Off in 1978. Op de Rode Duivels moeten we nog even wachten op het WK tot zondagavond. Want dan spelen ze om 9 uur tegen Iran. Maar vanavond, of vannacht, zo je wil, zijn er ook nog een aantal interessante duels. Om 9 uur is er Frankrijk tegen Senegal. Irak ontvangt Noorwegen. Die wedstrijd begint om middernacht onze tijd. En dan Argentinië, de wereldkampioen, ontvangt Algerije. Die wedstrijd staat om 3 uur geprogrammeerd. En als je vroeg wil opstaan of lang wil opblijven, dan is er nog Oostenrijk-Jordanië. En die begint eraan om 6 uur. Dat is het programma voor de WK-speeldag vandaag. En morgen is het dus al koers wat de klok slaat in onze regio met de eerste rit in de Baloise Belgium Tour in en om Scherpenheuvel. En houd daar alvast rekening mee dat dat voor de nodige verkeershinder kan zorgen. En ik vertel ook nog even dat zometeen tussen 8 en 10 er onderbrekingen kunnen zijn op de FM-frequentie 105.1 van Radio Demerstad voor onderhoudswerken. Zo, dat was het voor nu. Ace of Base heb ik nog met Don't Turn Around. Tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Diestse gemeenteraad komt volgende maandag opnieuw samen voor een goed gevulde zitting. Op de agenda onder meer de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang, een nieuw beleidsplan voor de Hagelandse Academie en een aangepast reglement voor speelstraten. Maar een van de belangrijkste dossiers gaat over de buitenschoolse kinderopvang. De stad wil BKO het Klikske ook de komende jaren zelf blijven uitbaten en kiest ervoor om de opvang tot eind 2031 in eigen beheer te houden. Daarmee wil Diest binnen het nieuwe BOA-decreet de continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van de opvang voor gezinnen garanderen. Tijdens de zomermaanden organiseren lokale passerafdelingen wandel- en fietstochten langs natuurgebieden, historische locaties en landelijke routes. Het initiatief richt zich zowel op recreatieve als meer ervaren deelnemers. En de tochten voeren deelnemers door onder meer het Herkenrode Bos in Hasselt, de Jekervallei in Riemst, de Dommelvallei in Pier en de Weijers in Heusden-Zolder. Maar ook fietsers komen aan hun trekken in het Limburgse met routes door Haspengouw, rond Sint-Truiden, vanuit Kortesem en langs het Albertkanaal in Alken. Je vindt meer informatie op de website van Passar.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze zelfs verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker. Dat zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
5: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En ook andere vormen van huidkanker komen steeds vaker voor. UV-straling is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van huidkanker. En zonnebanken zorgen natuurlijk voor een grote blootstelling aan UV, dus een verhoogd risico op huidkanker.
4: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom gelinkt aan zonnebanken. Supermarktketen Colruyt is dan toch niet bezig met een herstructurering. Dat zei de CEO bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Eerder deze maand vreesde de Christelijke Vakbond dat Colruyt de komende weken zo'n tientallen werknemers zou ontslaan. Maar dat klopt dus niet, zegt het bedrijf. Er staan zelfs 350 vacatures open. En vorig jaar werden meer dan 3000 mensen aangenomen, klinkt het. De Europese Unie verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, dat is de AI-chatbot van X. Die maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord bereikten. Nu is die dus goedgekeurd. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
3: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
3: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
3: Oh, laat de zon in je haar.
2: De Romeo's.
3: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
5: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue!
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
8: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
8: Frameloze deuren. En dat scherm.
4: Gordel om.
8: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
8: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
9: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
10: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
4: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben het budget overschreden, jaar per jaar, tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
3: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. In Brussel heeft het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid even stilgelegen door een kleine brand. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De brand was ontstaan in de hoogspanningscabine van Brussel Centraal door oververhitte kabels. Er was ook rookontwikkeling. Intussen zijn de stations weer open en mogen de treinen weer rijden. Mogelijk wel nog met vertraging. En Iran mag meteen weer olie verkopen wanneer het raamakkoord tussen Iran en de VS officieel is ondertekend. Dat schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Ook sancties in verband met bankieren en verzekeringen vallen meteen weg. Andere sancties, zoals de bevroren tegoeden, verdwijnen pas als Iran de straat van Hormuz helemaal opent en ook toegevingen doet rond zijn kernprogramma. De VS en Iran ondertekenen het akkoord vrijdag in Zwitserland. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aan? Aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
4: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben dat budget overschreden, jaar per jaar, tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
3: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Bijna 2/3 van de actieve bevolking vreest dat hun wettelijke pensioen niet volstaat om rond te komen. En bijna de helft van de gepensioneerden stelt dat ook effectief vast. Dat blijkt uit de pensioenbarometer van Belfius. Heel wat mensen hebben daarom gespaard en dat is positief, zegt Céline Balju van Belfius.
5: Dat betekent dat ze ervoor gespaard hebben en dat ze zich dus een levensstandaard bovenop het wettelijke pensioen voorzien. Als je alleen maar je wettelijk pensioen hebt, dan kan je het ook niet meer dan dat uitgeven. Dus eigenlijk zien we dat als een positieve boodschap. Maar wat we in onze studie inderdaad hebben gezien, is dat de mensen vlak voor pensioen wel wat onzeker zijn daarover en vrezen dat het heel duur zal zijn, terwijl dat in realiteit toch beter meevalt.
3: Uit de studie bleek ook dat 3/4 van de Belgen het pensioen als een mooie nieuwe levensfase ziet. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De droneaanvallen viseerden 2 voertuigen. Er vielen ook meerdere gewonden. Maandag zijn Iran en de VS een akkoord overeengekomen, maar in het zuiden van Libanon gaat het geweld tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah dus gewoon voort. Iran dreigt met harde reacties tegen Israël. En de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben met 5-0 van China gewonnen in de Hockey Pro League. Dat is een competitie tussen de beste landen van de wereld. Aan de rust stond het nog maar 1-0, maar in de tweede helft konden de Red Panthers nog 4 keer scoren. Na 8 van de 10 matchen staat België zo op de tweede plaats. Alleen Nederland doet beter. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Ook morgen blijft een secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk dicht door een uitbraak van het erg besmettelijke norovirus. Vorige week waren er postklassen en intussen zijn 22 leerlingen en 13 leerkrachten ziek. 243 leerlingen zitten nu uit voorzorg thuis. Directrice Nathalie Tiempon legt uit waarom de school echt niet open kan blijven.
4: De begeleiding moet bij heel wat jongeren helpen bij verzorging, toiletgebruik, waardoor het aanraken of het afstand nemen, dat eigenlijk niet kan. Je moet ook wel weten dat wij hier met heel kwetsbare jongeren werken, die naar gezondheid heel snel een infectie kunnen opdoen. En wij kunnen dat niet eigenlijk permitteren om dat hier nog verder te laten verspreiden.
3: En vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die producten... Die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien dan.

meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie.

0: last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Liftwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op liftwell.be of spinalis.be.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaak-sigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen en speedpedelecs voor woon-werkverkeer blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar ETIAS. Het afgelopen jaar ging het om net geen 1000 ongevallen. Dat is bijna een verdubbeling op 4 jaar tijd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps en scooters verdubbelde. Vorig jaar ging het om zo'n 500 ongevallen. Vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen. Op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK-voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. Rond deze tijd begint in Boston de match tussen Irak en Noorwegen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaak-sigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen en speedpedelecs voor woon-werkverkeer blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar ETIAS. Het afgelopen jaar ging het om net geen 1000 ongevallen. Dat is bijna een verdubbeling op 4 jaar tijd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps en scooters verdubbelde. Vorig jaar ging het om zo'n 500 ongevallen. Vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen. Op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK-voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. Rond deze tijd begint in Boston de match tussen Irak en Noorwegen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Twangen-Henegouwen heeft de douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen en speedpedelecs voor woon-werkverkeer blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van verzekeraar Etias. Het afgelopen jaar ging het om net geen 1000 ongevallen en dat is een verdubbeling op 4 jaar tijd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps en scooters verdubbelde. Vorig jaar ging het om 500 ongevallen. Vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën gezegd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je er ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. En de douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Dus bedenken ze maar een tax. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. In Boston is ook de match gespeeld tussen Irak en Noorwegen. De weersverwachting: opnieuw een zonnige dag, maxima 26 graden. De dagen hierna tropisch warm. Met op vrijdag maxima boven 30 graden. Er is kans op stevige onweersbuien tegen de avond.
4: En wat nu?